0: Daar een voorbeeld van.
1: Number 4.
0: Your patient is going to be in the backyard of 10 Wilton Avenue in a shed.
1: Received.